0: Ek en dit is Piet Wagdis, Marie-Paul Malek, neno nguizmo, Kevin Yat, Tiguanu, het zittek na die keispen, neno hoop de dit te poen o dat. Ek heb de enige domo, Marie-Paul, Marie-Paul, kwee?
1: Kwee, Muriel.
0: Kod no hoop ik, uskoepie hem, neno aho, Peik, ik stik me steeds daar aan, 2001, is benieuwd, is steeds benieuwd, zeg wat, haal me je de pun, zeg dat, hoe de moon aanzien, en het zit de man aan in de miam tjehok.
1: Nou, ik had dat bijna, de, voor ze iets, maar dat bijna, moeke, nee, winter, de peten, in de uwe, de tjewe, hoe het rent in de nouvel. Nee, ja, ik had je dat rent daar, want ik, nee, Ja, gaat mina dan gaat rood dit en ook haar kapot weg in uw amsteeg. Amsteeg kan aan het minuten in uw meet wapen. Wat dan nog rood dagen niet beneden met de citatrant de muren nog een ticket wat in taal noemen aan de nogen aan de nog rood dagen te kentien te waar. Nuap manan tinten chat homo pastel when the wheat or moot man te haga we kachat mutum be pamina chit naywe jel kutagat ywe utani tit naywe pasit nenu ywe atte pretty the Ik ben niet in de buurt, maar ik ben niet in de buurt. Ik ben niet in de buurt. Ik ben niet in de buurt. Ik ben niet in de buurt. Ik ben niet in de buurt. Ik ben niet in de buurt. Ik ben niet in de buurt. Ik ben niet in de buurt. Ik ben niet in de buurt. Ik ben niet in de buurt. Ik ben niet in de buurt. Ik ben También no entago che puto que te iba te voy a chipanista de neto.
0: ¿Te siete na chintande miam chutadi?
1: Ni na tente no mutajuan chintante ni mutajuan tante mue chanche na iba chukutamache chukutamache de na iba casmo eche de licol wawichito un chukutamache bueno muy altman de na ni televisión wawitra.
0: Nani spnuta etici bosni etici david manic stit na host begen kut no hu nu etici stit behet magni kut no de begen min na etici stit sa etici stit 8h14 entre 8h14 et 10h03 on a
1: ni Wanneer niet een dana dat is niet is het beter. Wanneer moet je dat put waar we trainen om niet te kunnen maken het nee maar te openen aan ons aan de door was dat dat kwartje.
0: Maar dus nee goed chichi dat men kan chichi dat zijn ook maar ja.
1: Hij gaat je wat je hebt zijn om waar we te gaan ons te waar we te gaan ons maar net chica toch puna dit nee kan net hoe je nu pas toen nee was dit nee toen nee die jaren is na pas kan nu toen die we nee hanine nu te waar we na dat je nu te gaan de people zijn maar dat je put juat en als je boeke wanneer nee ja te hoe kan net hoe je dit nee te New York te wanneer nee we nee Nah, tua tita nutum jis tak tujuan wawi nana tu, nenutun kan pika kan pih nenuga nenuga kai pandet nena nena minat kai kato nenuga kapih te panyudit nena nampun tu panika tu cak pastu nena macam hatu matu nut.
0: Mari Paul, jenis kemudian kau tu nampun tu bayang sejauh itu melayat kesinya tiada sistem.
1: Ik heb het niet meer gehad, maar ik heb het niet meer gehad.
0: Ik heb het niet meer gehad.
1: Ja, maar.